Hardbase FM. Goedenavond, guten Abend, good evening. Studio Holland, wel eens hier, maar weer een ganz spontaan DJ Bernays met de ronde Dutch Desire.